Exclusivo Paradise 98FM. Ja, wat zit hier voor? Gaat u niet door die 6-slot televisie in de telefoon naartoe, hè? Tja, tja. Of heb je...

0: Ja, wat zeg je voor? We gaan 2026 door televisie en telefoon naartoe, hè?
1: Tja, tja.

Ja, wat zeg je van Olga op de Nintendo 6 voor televisie en van Otua?

Ja, wat zeg je van Olga op de 26 door televisie en telefoon naar toe, hè? Tja, tja. Of heb je...

Ja, wat zeg je voor Olga? 2026 door televisie in de telefoon van Otua. Tja, tja. Of ja.